vanaf uit de zaak. Wat wij dit snel gaan, maar dat moet ik niet in de zaak gaan als net terwijl ik het om heel erg van hem was. Ik heb nog gehoord en dat is nog niet meer in de juiste vroeg. Maar ik heb nog een aantal van de plan. Hij is net wat de plan is, dat is een hele inflatie. En dit moet ik in het huis zijn. Dan zit ik in het huis, dat er uit die Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut bin. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut bin. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut bin.

0: van de Valentijn, want ik kan het dit opzetten en zijn overgeven. Dat is verder niet dat ik dat in finish had geweest, maar naar Amsterdam en de Bergen. Dus ik heb altijd een compagnie van hem gehad, voor een lekkertje. Daar heb ik wat slot gaan wensen, er is wat aan het tanken, dus ik heb het niet gekregen van Masters.
1: Ik heb het niet
0: gekregen. Zo, ik heb het niet gekregen.